0: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij hee dat ons jouw grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
1: The home of family and great music. Kofifi FM 97.

0: You are more than welcome to do so. For any bookings, call us on 079-468-5183.
1: Vrouwen en kinders word dagelijks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkragt, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemakkelijk in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwetsbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKEA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van die lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing Gauteng Together.
2: Kofifi FM provides quality radio with a thriving listenership. We want your business, company or firm to advertise with us. We provide unique, professional and high quality standard of work. So give us a call and choose us to promote your business. Call our office on 011-056.

0: Hey, kom, dat is Jozef Hamer, Milosin van Fifi.
1: Good morning, good Fifi. My name is Tema, away my seconds.
2: Kom mensen, die kunnen zwaar van de toebroekjes.
3: Happy birthday.
4: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
5: Lekker tuned into Coffee VFM, ne?
6: Go, go.
5: Be your mind is here, huh?
6: Go, go, go. And on the count of three.
5: Coffee fee, coffee fee, coffee fee.
7: Florida, Toekomstrust, Deep Blue, Weltevreden Park, Horizon, Sebokeh, Orange Farm, Annandale, El Dorado Park, Westbury, Coronationville, Kempton Park, Soweto. Keep it locked on Kofi FM 97.2.
8: Wait, make it.

0833032794 is the number in the studio where you can hook up with me and let me know precisely on this Tuesday evening what it is you think I should be adding to the playlist just to make your evening all that better. Heather says, good evening, DJ Extreme from the Fortein family. Hello to the Heather and the entire Fortein family, represented by Heather, the one and only. Deirdre Nike says, good evening, I will be joining you online. Hello, Deirdre Nike, nice to hear. Raquel is also in the house. She says, good evening, goeienaand, Extreme luisteraars. Mandy B is working, so she says, good evening, DJ Extreme and Junction family. Hello, Mandy B, hoe gaan het daar met u? Geen muziek vanavond? Nazia is ook, ze zei, naand, mooie mensen. Naand, DJ Extreme. Jammer voor mijn afwezigheid voor de afgelopen zaterdag en dinsdag. When duty calls, tonight I have a few requests. Ik weet hoe voel hij, ik was ook niet hier niet. Donderdag en zaterdag. Nazia, wat denk je daarvan? Bo Williams, ze Elvina. Millie Jackson, rose-colored glasses. Al Green, for the good times. Dedicated to my mom, for Rosa Burke and everyone listening. Ze zei, jammer, ik ga eerlijk, as ik is diep blij om mijn boodschap oor te tik. Dank je voor die samenwerking. Nazia, is oké, okay, ik verstaan. En dat is precies wat je moet doen. Kopie net,